Rabais, suri mpilu kambi hii, alsinu margarida, inkotsolo, sunga mazizu onaka, se alawe kurangiliu.